0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Een melding van een reanimatie in Oud-Beijerland is uitgemond in een zwaar auto-ongeluk waar een brandweerbusje bij betrokken is geraakt. De brandweer in het dorp kreeg een oproep voor een fietser die onwel was geworden. Het brandweerbusje rukte uit voor de reanimatie van de fietser, maar botste op de lange weg tegen een personenauto. De bestuurder van de auto, die met de brandweer botste, moest uit het voertuig worden geknipt en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Ook de bijrijder moest naar het ziekenhuis. De fietser, naar wie de brandweer onderweg was, is gereanimeerd en met een hartslag naar het ziekenhuis vervoerd. Aan de Kennedylaan in Harderwijk zijn 2 gewonden gevallen na een gasexplosie. De explosie vond plaats bij het opstarten van de frietkraam. Direct na de explosie ontstond er een kleine brand. De kraam was geplaatst op de Rommelroute in Harderwijk. En dat is een evenement waarbij bewoners van de wijk Slingerbos tweedehands spullen verkopen. En de provincie Zeeland heeft een strenger toerismebeleid doorgevoerd. De provincie maakt zich zorgen over de verroompotisering van de Zeeuwse kust. Veel campingplaatsen worden in Zeeland namelijk opgekocht door projectontwikkelaars om er vakantiehuizen neer te zetten. Door het nieuwe beleid komt er een stop op minicampings en mogen nieuwe campings nog wel landinwaarts in Zeeland, maar niet meer langs de kust. Volgens enkele fracties in de provincie zouden er sinds 2012 ruim 70 campings zijn verdwenen en omgeturnd in vakantieparken met huisjes. Kustgemeenten hadden liever hun eigen beleid willen uitvoeren, maar volgens de provincie krijgen de gemeentes te weinig grip op de vakantieparken. En als sportrolstoeltennister Diede de Groot heeft voor de 6e keer Roland Garros gewonnen. De 29-jarige Nederlandse versloeg in de finale de Franse Xenia Chasteau met 6-1 en 6-0. Voor de Groot was het haar eerste titel in 2 jaar tijd. De rolstoeltennister miste sinds 2024 meer dan een jaar aan toernooien door een heupoperatie. Voor die tijd had de Groot het Grand Slam toernooi van Parijs al 5 keer eerder gewonnen. En dan nog het weer. Eerst zon, later veel bewolking. In de middag her en der wat regen. Dan wordt het 19 graden. Vanavond harde wind met kans op regen. De minima rond 13 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Veve marcheert. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
7: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij een van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
11: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Een melding van een reanimatie in Oud-Beijerland is uitgemond in een zwaar auto-ongeluk waar een brandweerbusje bij betrokken is geraakt. De brandweer in het dorp kreeg een oproep voor een fietser die onwel was geworden. Het brandweerbusje rukte uit voor de reanimatie van de fietser, maar botste op de lange weg tegen een personenauto. De bestuurder van de auto, die met de brandweer botste, moest uit het voertuig worden geknipt en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Ook de bijrijder moest naar het ziekenhuis. De fietser, naar wie de brandweer onderweg was, is gereanimeerd en met een hartslag naar het ziekenhuis vervoerd. Aan de Kennedylaan in Harderwijk zijn twee gewonden gevallen na een gasexplosie. De explosie vond plaats bij het opstarten van de frietkraam. Direct na de explosie ontstond er een kleine brand. De kraam was geplaatst op de Rommelroute in Harderwijk. En dat is een evenement waarbij bewoners van de wijk Slingerbos tweedehands spullen verkopen. En de provincie Zeeland heeft een strenger toerismebeleid doorgevoerd. De provincie maakt zich zorgen over de verrompotisering van de Zeeuwse kust. Veel campingplaatsen worden in Zeeland namelijk opgekocht door projectontwikkelaars om er vakantiehuizen neer te zetten. Door het nieuwe beleid komt er een stop op minicampings en mogen nieuwe campings nog wel landinwaarts in Zeeland, maar niet meer langs de kust. Volgens enkele fracties in de provincie zouden er sinds 2012 ruim 70 campings zijn verdwenen en omgeturnd in vakantieparken met huisjes. Kustgemeenten hadden liever hun eigen beleid willen uitvoeren, maar volgens de provincie krijgen de gemeentes te weinig grip op de vakantieparken. En als sportrolstoeltennister Diede de Groot heeft voor de 6e keer Roland Garros gewonnen. De 29-jarige Nederlandse versloeg in de finale de Franse Xenia Chasteau met 6-1 en 6-0. Voor de Groot was het haar eerste titel in 2 jaar tijd. De rolstoeltennister miste sinds 2024 meer dan een jaar aan toernooien door een heupoperatie. Voor die tijd had de Groot het Grand Slam toernooi van Parijs al 5 keer eerder gewonnen. En dan nog het weer. Eerst zon, later veel bewolking. In de middag her en der wat regen. Dan wordt het 19 graden. Vanavond harde wind met kans op regen. De minima rond 13 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Een melding van een reanimatie in Oud-Beijerland is uitgemond in een zwaar auto-ongeluk waar een brandweerbusje bij betrokken is geraakt. De brandweer in het dorp kreeg een oproep voor een fietser die onwel was geworden. Het brandweerbusje rukte uit voor de reanimatie van de fietser, maar botste op de lange weg tegen een personenauto. De bestuurder van de auto, die met de brandweer botste, moest uit het voertuig worden geknipt en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Ook de bijrijder moest naar het ziekenhuis. De fietser, naar wie de brandweer onderweg was, is gereanimeerd en met een hartslag naar het ziekenhuis vervoerd. Aan de Kennedylaan in Harderwijk zijn twee gewonden gevallen na een gasexplosie. De explosie vond plaats bij het opstarten van de frietkraam. Direct na de explosie ontstond er een kleine brand. De kraam was geplaatst op de Rommelroute in Harderwijk. En dat is een evenement waarbij bewoners van de wijk Slingerbos tweedehands spullen verkopen. En de provincie Zeeland heeft een strenger toerismebeleid doorgevoerd. De provincie maakt zich zorgen over de verroompotisering van de Zeeuwse kust. Veel campingplaatsen worden in Zeeland namelijk opgekocht door projectontwikkelaars om er vakantiehuizen neer te zetten. Door het nieuwe beleid komt er een stop op minicampings en mogen nieuwe campings nog wel landinwaarts in Zeeland, maar niet meer langs de kust. Volgens enkele fracties in de provincie zouden er sinds 2012 ruim 70 campings zijn verdwenen en omgeturnd in vakantieparken met huisjes. Kustgemeenten hadden liever hun eigen beleid willen uitvoeren, maar volgens de provincie krijgen de gemeentes te weinig grip op de vakantieparken. En als sportrolstoeltennister Dieder de Groot heeft voor de 6e keer Roland Garros gewonnen. De 29-jarige Nederlandse versloeg in de finale de Franse Xenia Chastot met 6-1 en 6-0. Voor de Groot was het haar eerste titel in 2 jaar tijd. De rolstoeltennister miste sinds 2024 meer dan een jaar aan toernooien door een heupoperatie. Voor die tijd had de Groot het Grand Slam toernooi van Parijs al 5 keer eerder gewonnen. En dan nog het weer. Eerst zon, later veel bewolking. In de middag her en der wat regen. Dan wordt het 19 graden. Vanavond harde wind met kans op regen. De minima rond 13 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Veve marcheert. Kom je ook kijken?
8: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
9: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
10: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
11: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
12: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Een melding van een reanimatie in Oud-Beijerland is uitgemond in een zwaar auto-ongeluk waar een brandweerbusje bij betrokken is geraakt. De brandweer in het dorp kreeg een oproep voor een fietser die onwel was geworden. Het brandweerbusje rukte uit voor de reanimatie van de fietser, maar botste op de lange weg tegen een personenauto. De bestuurder van de auto, die met de brandweer botste, moest uit het voertuig worden geknipt en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Ook de bijrijder moest naar het ziekenhuis. De fietser naar wie de brandweer onderweg was, is gereanimeerd en met een hartslag naar het ziekenhuis vervoerd. Aan de Kennedylaan in Harderwijk zijn twee gewonden gevallen na een gasexplosie. De explosie vond plaats bij het opstarten van de frietkraam. Direct na de explosie ontstond er een kleine brand. De kraam was geplaatst op de Rommelroute in Harderwijk. En dat is een evenement waarbij bewoners van de wijk Slingerbos tweedehands spullen verkopen. En de provincie Zeeland heeft een strenger toerismebeleid doorgevoerd. De provincie maakt zich zorgen over de verroompotisering van de Zeeuwse kust. Veel campingplaatsen worden in Zeeland namelijk opgekocht door projectontwikkelaars om er vakantiehuizen neer te zetten. Door het nieuwe beleid komt er een stop op minicampings en mogen nieuwe campings nog wel landinwaarts in Zeeland, maar niet meer langs de kust. Volgens enkele fracties in de provincie zouden er sinds 2012 ruim 70 campings zijn verdwenen en omgeturnd in vakantieparken met huisjes. Kustgemeenten hadden liever hun eigen beleid willen uitvoeren, maar volgens de provincie krijgen de gemeentes te weinig grip op de vakantieparken. En als sportrolstoeltennister Diede de Groot heeft voor de 6e keer Roland Garros gewonnen. De 29-jarige Nederlandse versloeg in de finale de Franse Xenia Chasteau met 6-1 en 6-0. Voor de Groot was het haar eerste titel in 2 jaar tijd. De rolstoeltennister miste sinds 2024 meer dan een jaar aan toernooien door een heupoperatie. Voor die tijd had de Groot het Grand Slam toernooi van Parijs al 5 keer eerder gewonnen. En dan nog het weer. Eerst zon, later veel bewolking. In de middag her en der wat regen. Dan wordt het 19 graden. Vanavond harde wind met kans op regen. De minima rond 13 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Hoogheemraadschap is aan de Bermweg in Capelle aan den IJssel bezig met het ophogen van 28 percelen. De kade is daar zo laag geworden dat het risico op wateroverlast toeneemt. Het werk wordt vanaf een ponton uitgevoerd en is naar verwachting begin volgende week afgerond. In 2028 wordt de volledige kade opgehoogd. De gemeente Zuidplas en het Hoogheemraadschap zijn het eens geworden over het nieuw te bouwen dorp Kortelanden. Eerder tekende het waterschap namelijk bezwaar aan omdat de gemeente onvoldoende rekening zou hebben gehouden met de waterhuishouding in het gebied. Er zijn nu afspraken gemaakt tussen de gemeente Zuidplas en het Hoogheemraadschap om een waterhuishoudingsplan op te stellen. Dat plan wordt vervolgens gebruikt bij de verdere ontwikkeling van Kortelanden en geldt als toetsingskader voor aan te vragen vergunningen. Men is het dus eens geworden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zaterdag 6 juni. We beginnen deze dag nog met enkele opklaringen, maar al snel krijgt de bewolking de overhand. En in de loop van de middag neemt de kans op wat regen of een enkele bui toe. Er waait vandaag een matige wind uit een zuidelijke richting en het wordt vanmiddag rond de 18 graden. De komende avond en nacht is de kans op enige regen of een enkele bui groot. Het blijft stevig waaien uit een west-zuidwestelijke richting en koelt af naar ongeveer 13 graden. Morgen is het tijdelijk droger en breekt van tijd tot tijd de zon door. Er waait dan een matige, aan zee af en toe krachtige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Het wordt in de middag rond de 19 graden. Op maandag en dinsdag is de kans op enkele buien groot. Op maandag een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting en het kan dan nog zo'n 20 graden worden. Op dinsdag gaat de wind waaien uit een west-zuidwestelijke richting en er wordt een duidelijk koele lucht aangevoerd. De maximumtemperatuur dinsdagmiddag maar zo'n 16 tot 17 graden. Ook op woensdag valt een enkele bui, maar dan zijn er tijdelijk ook langere droge perioden met zon. Een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 10 en een maximumtemperatuur rond de 17 graden. Ook op donderdag en vrijdag blijft de kans op een paar buien groot. Bij een matige wind uit richting tussen zuidwest en west. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar ongeveer 11 graden. En in de middag wordt het zo'n 17 tot 18 graden.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Een melding van een reanimatie in Oud-Beijerland is uitgemond in een zwaar auto-ongeluk waar een brandweerbusje bij betrokken is geraakt. De brandweer in het dorp kreeg een oproep voor een fietser die onwel was geworden. Het brandweerbusje rukte uit voor de reanimatie van de fietser, maar botste op de lange weg tegen een personenauto. De bestuurder van de auto, die met de brandweer botste, moest uit het voertuig worden geknipt en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Ook de bijrijder moest naar het ziekenhuis. De fietser naar wie de brandweer onderweg was, is gereanimeerd en met een hartslag naar het ziekenhuis vervoerd. Aan de Kennedylaan in Harderwijk zijn twee gewonden gevallen na een gasexplosie. De explosie vond plaats bij het opstarten van de frietkraam. Direct na de explosie ontstond er een kleine brand. De kraam was geplaatst op de Rommelroute in Harderwijk. En dat is een evenement waarbij bewoners van de wijk Slingerbos tweedehands spullen verkopen. En de provincie Zeeland heeft een strenger toerismebeleid doorgevoerd. De provincie maakt zich zorgen over de verrompotisering van de Zeeuwse kust. Veel campingplaatsen worden in Zeeland namelijk opgekocht door projectontwikkelaars om er vakantiehuizen neer te zetten. Door het nieuwe beleid komt er een stop op minicampings en mogen nieuwe campings nog wel landinwaarts in Zeeland, maar niet meer langs de kust. Volgens enkele fracties in de provincie zouden er sinds 2012 ruim 70 campings zijn verdwenen en omgeturnd in vakantieparken met huisjes. Kustgemeenten hadden liever hun eigen beleid willen uitvoeren, maar volgens de provincie krijgen de gemeentes te weinig grip op de vakantieparken. En als sportrolstoeltennister Dieder de Groot heeft voor de 6e keer Roland Garros gewonnen. De 29-jarige Nederlandse versloeg in de finale de Franse Xenia Chastot met 6-1 en 6-0. Voor de Groot was het haar eerste titel in 2 jaar tijd. De rolstoeltennister miste sinds 2024 meer dan een jaar aan toernooien door een heupoperatie. Voor die tijd had de Groot het Grand Slam toernooi van Parijs al 5 keer eerder gewonnen. En dan nog het weer. Eerst zon, later veel bewolking. In de middag her en der wat regen. Dan wordt het 19 graden. Vanavond harde wind met kans op regen. De minima rond 13 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Veven marcheert. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
7: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
8: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
9: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
10: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
11: Jazeker, heel belangrijk.
9: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Hoogheemraadschap is aan de Bermweg in Capelle aan den IJssel bezig met het ophogen van 28 percelen. De kade is daar zo laag geworden dat het risico op wateroverlast toeneemt. Het werk wordt vanaf een ponton uitgevoerd en is naar verwachting begin volgende week afgerond. In 2028 wordt de volledige kade opgehoogd. De gemeente Zuidplas en het Hoogheemraadschap zijn het eens geworden over het nieuw te bouwen dorp Kortelanden. Eerder tekende het waterschap namelijk bezwaar aan omdat de gemeente onvoldoende rekening zou hebben gehouden met de waterhuishouding in het gebied. Er zijn nu afspraken gemaakt tussen de gemeente Zuidplas en het Hoogheemraadschap om een waterhuishoudingsplan op te stellen. Dat plan wordt vervolgens gebruikt bij de verdere ontwikkeling van Kortelanden en geldt als toetsingskader voor aan te vragen vergunningen. Men is het dus eens geworden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zaterdag 6 juni. We beginnen deze dag nog met enkele opklaringen, maar al snel krijgt de bewolking de overhand. En in de loop van de middag neemt de kans op wat regen of een enkele bui toe. Er waait vandaag een matige wind uit een zuidelijke richting en het wordt vanmiddag rond de 18 graden. Komende avond en nacht is de kans op enige regen of een enkele bui groot. Het blijft stevig waaien uit een west-zuidwestelijke richting en koelt af naar ongeveer 13 graden. Morgen is het tijdelijk droger en breekt van tijd tot tijd de zon door. Er waait dan een matige, aan zee af en toe krachtige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Het wordt in de middag rond de 19 graden. Op maandag en dinsdag is de kans op enkele buien groot. Op maandag een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting en het kan dan nog zo'n 20 graden worden. Op dinsdag gaat de wind waaien uit een west-zuidwestelijke richting en er wordt een duidelijk koele lucht aangevoerd. De maximumtemperatuur dinsdagmiddag maar zo'n 16 tot 17 graden. Ook op woensdag valt een enkele bui, maar dan zijn er tijdelijk ook langere droge perioden met zon. Een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 10 en een maximumtemperatuur rond de 17 graden. Ook op donderdag en vrijdag blijft de kans op een paar buien groot. Bij een matige wind uit richting tussen zuidwest en west. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar ongeveer 11 graden. En in de middag wordt het zo'n 17 tot 18 graden.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Philip van Ees met het Radio Rijnmond Nieuws. Een melding van een reanimatie in Oud-Beijerland is uitgemond in een zwaar auto-ongeluk waar een brandweerbusje bij betrokken is geraakt. De brandweer in het dorp kreeg een oproep voor een fietser die onwel was geworden. Het brandweerbusje rukte uit voor de reanimatie van de fietser, maar botste op de lange weg tegen een personenauto. De bestuurder van de auto, die met de brandweer botste, moest uit het voertuig worden geknipt en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Ook de bijrijder moest naar het ziekenhuis. De fietser, naar wie de brandweer onderweg was, is gereanimeerd en met een hartslag naar het ziekenhuis vervoerd. Aan de Kennedylaan in Harderwijk zijn twee gewonden gevallen na een gasexplosie. De explosie vond plaats bij het opstarten van de frietkraam. Direct na de explosie ontstond er een kleine brand. De kraam was geplaatst op de Rommelroute in Harderwijk. En dat is een evenement waarbij bewoners van de wijk Slingerbos tweedehands spullen verkopen. En de provincie Zeeland heeft een strenger toerismebeleid doorgevoerd. De provincie maakt zich zorgen over de verroompotisering van de Zeeuwse kust. Veel campingplaatsen worden in Zeeland namelijk opgekocht door projectontwikkelaars om er vakantiehuizen neer te zetten. Door het nieuwe beleid komt er een stop op minicampings en mogen nieuwe campings nog wel landinwaarts in Zeeland, maar niet meer langs de kust. Volgens enkele fracties in de provincie zouden er sinds 2012 ruim 70 campings zijn verdwenen en omgeturnd in vakantieparken met huisjes. Kustgemeenten hadden liever hun eigen beleid willen uitvoeren, maar volgens de provincie krijgen de gemeentes te weinig grip op de vakantieparken. En als sportrolstoeltennister Diede de Groot heeft voor de 6e keer Roland Garros gewonnen. De 29-jarige Nederlandse versloeg in de finale de Franse Xenia Chasteau met 6-1 en 6-0. Voor de Groot was het haar eerste titel in 2 jaar tijd. De rolstoeltennister miste sinds 2024 meer dan een jaar aan toernooien door een heupoperatie. Voor die tijd had de Groot het Grand Slam toernooi van Parijs al 5 keer eerder gewonnen. En dan nog het weer. Eerst zon, later veel bewolking. In de middag her en der wat regen. Dan wordt het 19 graden. Vanavond harde wind met kans op regen. De minima rond 13 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

Goedemorgen, luisteraars. Fijn dat jullie weer op ons programma religieus hebben afgestemd. Vandaag is het alweer de 2e juni in het jaar. Het schiet alweer lekker op. Het gaat de tijd toch vlug. Vandaag in de studio is aanwezig Arjan achter de knoppen. En Jacob doet de presentatie vandaag. Weet u nog een mooi lied? Zou u nog even kunnen bellen? Ik heb nog 2 plekjes over. Dan belt u 010-451-7777. En dan gaan we snel van start met ons instrumentale nummer. En dat heet deze keer Wie gaat mee over zee? Deze keer was dat de vleugelsolo gespeeld door Gesines Veldman.

En dan kom ik bij ons eerste verzoekje. Die is nog van vorige week. En die kwam van mevrouw Purperhart. Bestemde het voor iedereen. En ze wilde graag horen het lied De Heer is mijn licht. En ze wilde daar graag gezongen hebben door de jong credo-zingers. En dat is gelukt. Alle luisteraars krijgen een zegengroet van mevrouw Purperhart.

Dan ben ik weer bij het eerste verzoekje van vandaag. En die kwam van mevrouw Annie Cressé. En ze bestemt het voor alle luisteraars. Ze wil graag horen het lied U die mij geschapen hebt. Deze keer wordt dat gezongen door Remco Hackert. En de luisteraars krijgen de hartelijke groeten van Annie.

En dan komt het volgende verzoekje. Komt van mevrouw Ida de Jong. Ze bestemt het voor alle luisteraars. En ze wil graag horen het lied Moet ik gaan met lege handen. Deze keer wordt dat gezongen door Piet Smit.

volgende verzoekje komt van mevrouw Ria Combe. Ze bestemt het voor alle luisteraars en ze wil graag horen het lied Kom tot uw heiland. Hetzelfde verzoekje heb ik nog een keer gekregen zo straks en die komt van mevrouw Purperhart. Bestemt het ook voor alle luisteraars en ze wil ook graag horen het lied Kom tot uw heiland. Deze keer wordt er gezongen door het christelijk gemeenkoor Song of Praise.

volgens mij gaat er nou bij de technicus iets verkeerd. Volgens mij moet ik even 2 minuten kletsen en dan heb hij het goede waarschijnlijk gevonden. Dit was volgens mij het liedje wat we zo straks al een keer gehoord hadden. Die was van Remco Hackerts. Maar ik wilde graag het liedje Kom tot uw heiland van het Christelijk Gemeen Koor Song of Praise. Ik zie ze ijverig bezig. Dus ik denk dat het langzamerhand goed komt. Ik zie al een knikje en een duim. Daar komt-ie.

dan kom ik bij het volgende verzoekje. En die is van mevrouw Purperhart. Ook nog eentje van vorige week. Dat we tijd tekort kwamen om alsnog te draaien. Ze bestemt dit ook weer voor iedereen. Ze wil graag horen het lied Gebed om Vergeving. Deze keer wordt het gezongen door het hervormd kerkkoor Kampen en het interkerkelijk koor uit Dronten.

volgende verzoek komt van de heer Arjan Egemond. Hij bestemt het voor alle luisteraars. Hij wil graag horen het lied Altijd Welkom. Deze keer wordt het gezongen door Albert Smelt.

volgende verzoekje komt van mevrouw Annie Cressé. En ze bestemt het voor mevrouw Jans Beekwilder. Ze wil graag horen het lied Heilige Geest van God. Vul opnieuw mijn hart. Deze keer wordt er gezongen door het Christelijk Gemeentekoor Capelle.

Het volgende verzoekje komt van ons team zelf. Wij bestemmen het voor Marcel Amts. We willen graag laten horen het lied Vraag en Antwoord. Deze keer gezongen door Lucas Kramer. En we wensen Marcel heel veel sterkte van ons team.

kom ik weer bij het volgende verzoek van mevrouw Ida de Jong. Ze bestemt het voor alle luisteraars. Ze wil graag horen het lied Licht van de Wereld. Deze keer wordt er gezongen door Remco Hackert.

Dan kom ik alweer bij het volgende verzoek. En die komt ook van mevrouw Ida de Jong. Ze bestemt het voor alle luisteraars. Ze wil graag horen het lied Jezus die mijn ziel bemint. Deze keer wordt dat gezongen door 1600 mannen in Katwijk.

En dan kom ik alweer bij het laatste verzoek van vandaag. En die komt van de heer Peter Onk. Hij bestemt het voor Danielle Salomonsson. Hij wil graag horen het lied Psalm 42, het heigend hert der de jacht ontkomen. Deze keer wordt er gezongen door het Urker Mannenkoor. Halleluja.

Nou, beste luisteraar, daar was ons uur alweer helemaal voorbij. Wat ging het weer vlug vandaag. En we hadden alle liederen keurig binnen. Het paste allemaal, behalve eentje. Die van mevrouw Cressé. Jezus leeft en ik zal leven, die hadden we niet. Die gaan we opzoeken. En ik ben u volgende week de eerste wat we gaan draaien. Verder in de studio was Arjan aanwezig. En Jacob deed de presentatie. En ik hoop ook dat komende zondag de herhaling weer netjes van start gaat. We houden de moed er met z'n allen gewoon in. Dus we gaan ervan uit dat dat gelukt. Dan wens ik jullie allemaal een hele fijne week toe. Heel veel gezondheid. En misschien wel een extra bui regen voor de tuin. Bij deze, tot volgende week.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een portiekflat op de Zoetendaalse weg in Rotterdam Oude Noorden is gisteravond laat een explosief afgegaan. Op een muur is een tekst geschreven. De voordeur van de flat raakte beschadigd. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. Het is niet bekend of er iemand is aangehouden na de explosie in het Oude Noorden. Op de laan van Avantgarde in Rotterdam is een bestuurder met zijn wagen tegen een geparkeerde auto aangebotst en daarna over de kop geslagen. Niemand raakte gewond, maar beide voertuigen kunnen als verloren worden beschouwd. Hoe de automobilist de macht over het stuur kon verliezen op de laan van Avantgarde zoekt de politie uit. Tijdens World Anti-Cruise Day gisteren heeft actiegroep Extinction Rebellion de cruise terminal op de Kop van Zuid in Rotterdam geblokkeerd. Tientallen betogers sloten 3 ingangen van de terminal af, waardoor passagiers er niet langs konden. De groep is boos over uitlaatgassen van cruiseschepen. Het weer dan nog bewolkt, landinwaarts eerst nog plaatselijk wat regen. Vanmiddag schijnt vanuit het westen geregeld de zon, met de meeste zon aan zee. De maxima vandaag zo'n 19 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
8: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
9: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
10: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
11: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij een van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

0: naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Hoogheemraadschap is aan de Bermweg in Capelle aan den IJssel bezig met het ophogen van 28 percelen. De kade is daar zo laag geworden dat het risico op wateroverlast toeneemt. Het werk wordt vanaf een ponton uitgevoerd en is naar verwachting begin volgende week afgerond. In 2028 wordt de volledige kade opgehoogd. De gemeente Zuidplas en het Hoogheemraadschap zijn het eens geworden over het nieuw te bouwen dorp Kortelanden. Eerder tekende het waterschap namelijk bezwaar aan omdat de gemeente onvoldoende rekening zou hebben gehouden met de waterhuishouding in het gebied. Er zijn nu afspraken gemaakt tussen de gemeente Zuidplas en het Hoogheemraadschap om een waterhuishoudingsplan op te stellen. Dat plan wordt vervolgens gebruikt bij de verdere ontwikkeling van Kortelanden en geldt als toetsingskader voor aan te vragen vergunningen. Men is het dus eens geworden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 7 juni. Na de regen van afgelopen nacht beginnen we de dag met veel bewolking. Maar vooral vanmiddag zijn er zonnige perioden en het blijft dan op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige aan zee nog af en toe krachtige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Het wordt rond de 19 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 13. En de wind draait naar een zuidelijke richting. Morgen beginnen we de dag met droog weer. Maar in de loop van de middag neemt de kans op wat regen of enkele buien toe. Er waait morgen een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. En tijdelijk wordt er weer wat warme lucht aangevoerd. En het kan zo'n 20, lokaal 21 graden worden. Vanaf dinsdag volgen een aantal koele dagen met pittige buien. Er waait dan een matige, af en toe krachtige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de graad of 10. De maximumtemperatuur rond de 17 graden. Pas later deze week wordt het allemaal ietsje minder koel. En in het weekend wordt er weinig neerslag meer verwacht. Er zijn dan zonnige perioden. De wind is dan matig van kracht uit een noordwestelijke richting. En de maximumtemperatuur op zaterdag rond de 20. En zondag kan het zo'n 22 graden worden.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een portiekflat op de Zoetendaalse weg in Rotterdam Oude Noorden is gisteravond laat een explosief afgegaan. Op een muur is een tekst geschreven. De voordeur van de flat raakte beschadigd. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. Het is niet bekend of er iemand is aangehouden na de explosie in het Oude Noorden. Op de laan van Avantgarde in Rotterdam is een bestuurder met zijn wagen tegen een geparkeerde auto aangebotst en daarna over de kop geslagen. Niemand raakte gewond, maar beide voertuigen kunnen als verloren worden beschouwd. Hoe de automobilist de macht over het stuur kon verliezen op de laan van Avantgarde zoekt de politie uit. Tijdens World Anti-Cruise Day gisteren heeft actiegroep Extinction Rebellion de cruise terminal op de Kop van Zuid in Rotterdam geblokkeerd. Tientallen betogers sloten 3 ingangen van de terminal af, waardoor passagiers er niet langs konden. De groep is boos over uitlaatgassen van cruiseschepen. Het weer dan nog bewolkt, landinwaarts eerst nog plaatselijk wat regen. Vanmiddag schijnt vanuit het westen geregeld de zon, met de meeste zon aan zee. De maxima vandaag zo'n 19 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Hoogheemraadschap is aan de Bermweg in Capelle aan den IJssel bezig met het ophogen van 28 percelen. De kade is daar zo laag geworden dat het risico op wateroverlast toeneemt. Het werk wordt vanaf een ponton uitgevoerd en is naar verwachting begin volgende week afgerond. In 2028 wordt de volledige kade opgehoogd. De gemeente Zuidplas en het Hoogheemraadschap zijn het eens geworden over het nieuw te bouwen dorp Korte Landen. Eerder tekende het waterschap namelijk bezwaar aan omdat de gemeente onvoldoende rekening zou hebben gehouden met de waterhuishouding in het gebied. Er zijn nu afspraken gemaakt tussen de gemeente Zuidplas en het Hoogheemraadschap om een waterhuishoudingsplan op te stellen. Dat plan wordt vervolgens gebruikt bij de verdere ontwikkeling van Korte Landen en geldt als toetsingskader voor aan te vragen vergunningen. Men is het dus eens geworden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 7 juni. Na de regen van afgelopen nacht beginnen we de dag met veel bewolking. Maar vooral vanmiddag zijn er zonnige perioden en het blijft dan op de meeste plaatsen droog. Er waait een matig aan zee nog af en toe krachtige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Het wordt rond de 19 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 13. En de wind draait naar een zuidelijke richting. Morgen beginnen we de dag met droog weer. Maar in de loop van de middag neemt de kans op wat regen of enkele buien toe. Er waait morgen een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. En tijdelijk wordt er weer wat warme lucht aangevoerd. En het kan zo'n 20, lokaal 21 graden worden. Vanaf dinsdag volgen een aantal koele dagen met pittige buien. Er waait dan een matige, af en toe krachtige wind uit de west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de graad of 10, de maximumtemperatuur rond de 17 graden. Pas later deze week wordt het allemaal ietsje minder koel. En in het weekend wordt weinig neerslag meer verwacht. Er zijn dan zonnige perioden. De wind is dan matig van kracht uit een noordwestelijke richting. En de maximumtemperatuur op zaterdag rond de 20. En zondag kan het zo'n 22 graden worden.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Aan de Grintweg in Rotterdam-Hilligersberg is aan het begin van de nacht een auto ondersteboven op het wegdek beland. Vermoedelijk raakte de vrouw de macht over het stuur kwijt. Bij het ongeval werd ook een geparkeerde auto geramd. Het slachtoffer moest door de brandweer uit de wagen worden bevrijd, maar ze hoefde niet naar het ziekenhuis. De politie onderzoekt het ongeval aan de Rotterdamse Grintweg. Bij een portiekflat op de Soetendaalseweg in Rotterdam-Oude-Noorden is gisteravond laat een explosief afgegaan. De voordeur van de flat raakte beschadigd en een AED-kastje, een apparaat bedoeld voor mensen met een plotselinge hartstilstand, belandde door de knal op straat. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. Onduidelijk is of iemand is opgepakt na de explosie in het Oude Noorden. De 35e editie van de Roopa-run heeft ruim 5 miljoen euro opgeleverd voor zorgprojecten voor mensen met kanker. Het eindbedrag werd gisteravond bekendgemaakt tijdens het slotfeest in Rotterdam. Tijdens het Pinksterweekend gingen ruim 5000 deelnemers in estafette op pad vanuit Enschede en het Franse Glastre. In meerdere dagen legden ze samen honderden kilometers af richting de finish op de Coolsingel in Rotterdam. Feyenoord onder 19 mag zich sinds gisteren officieel landskampioen noemen. De ploeg van trainer Davy van den Berg versloeg op Varkenoord in de finale AZ met 1-0. In de competitie werd zowel in het najaar als dit voorjaar tot de laatste speeldag gestreden met AZ. Er zijn op een gegeven moment zoveel hobbels op de weg. Als je het dan zo kan afsluiten, dan is dat mooi, zei Van den Berg gisteren na afloop. Hij is sinds oktober 2024 hoofdtrainer bij Feyenoord onder 19. Het weer tot slot bewolkt, landinwaarts plaatselijk nog een bui, maar vanmiddag schijnt overal de zon. De meeste zon aan zee. Maxima rond 19 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
11: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Hoogheemraadschap is aan de Bermweg in Capelle aan den IJssel bezig met het ophogen van 28 percelen. De kade is daar zo laag geworden dat het risico op wateroverlast toeneemt. Het werk wordt vanaf een ponton uitgevoerd en is naar verwachting begin volgende week afgerond. In 2028 wordt de volledige kade opgehoogd. De gemeente Zuidplas en het Hoogheemraadschap zijn het eens geworden over het nieuw te bouwen dorp Kortelanden. Eerder tekende het waterschap namelijk bezwaar aan omdat de gemeente onvoldoende rekening zou hebben gehouden met de waterhuishouding in het gebied. Er zijn nu afspraken gemaakt tussen de gemeente Zuidplas en het Hoogheemraadschap om een waterhuishoudingsplan op te stellen. Dat plan wordt vervolgens gebruikt bij de verdere ontwikkeling van Kortelanden en geldt als toetsingskader voor aan te vragen vergunningen. Men is het dus eens geworden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 7 juni. Na de regen van afgelopen nacht beginnen we de dag met veel bewolking. Maar vooral vanmiddag zijn er zonnige perioden en het blijft dan op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige aan zee nog af en toe krachtige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Het wordt rond de 19 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 13. En de wind draait naar een zuidelijke richting. Morgen beginnen we de dag met droog weer. Maar in de loop van de middag neemt de kans op wat regen of enkele buien toe. Er waait morgen een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. En tijdelijk wordt er weer wat warme lucht aangevoerd. En het kan zo'n 20, lokaal 21 graden worden. Vanaf dinsdag volgen een aantal koele dagen met pittige buien. Er waait dan een matige, af en toe krachtige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de graad of 10, de maximumtemperatuur rond de 17 graden. Pas later deze week wordt het allemaal ietsje minder koel. En in het weekend wordt er weinig neerslag meer verwacht. Er zijn dan zonnige perioden. De wind is dan matig van kracht uit een noordwestelijke richting. En de maximumtemperatuur op zaterdag rond de 20. En zondag kan het zo'n 22 graden worden.
0: Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Aan de Grintweg in Rotterdam-Hilligersberg is aan het begin van de nacht een auto ondersteboven op het wegdek beland. Vermoedelijk raakte de vrouw de macht over het stuur kwijt. Bij het ongeval werd ook een geparkeerde auto geramd. Het slachtoffer moest door de brandweer uit de wagen worden bevrijd, maar ze hoefde niet naar het ziekenhuis. De politie onderzoekt het ongeval aan de Rotterdamse Grintweg. Bij een portiekflat op de Soetendaalseweg in Rotterdam-Oude-Noorden is gisteravond laat een explosief afgegaan. De voordeur van de flat raakte beschadigd en een AED-kastje, een apparaat bedoeld voor mensen met een plotselinge hartstilstand, belandde door de knal op straat. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. Onduidelijk is of iemand is opgepakt na de explosie in het Oude Noorden. De 35e editie van de Roopa-run heeft ruim 5 miljoen euro opgeleverd voor zorgprojecten voor mensen met kanker. Het eindbedrag werd gisteravond bekendgemaakt tijdens het slotfeest in Rotterdam. Tijdens het Pinksterweekend gingen ruim 5000 deelnemers in estafette op pad vanuit Enschede en het Franse Glastre. In meerdere dagen legden ze samen honderden kilometers af richting de finish op de Coolsingel in Rotterdam. Feyenoord onder 19 mag zich sinds gisteren officieel landskampioen noemen. De ploeg van trainer Davy van den Berg versloeg op Varkenoord in de finale AZ met 1-0. In de competitie werd zowel in het najaar als dit voorjaar tot de laatste speeldag gestreden met AZ. Er zijn op een gegeven moment zoveel hobbels op de weg. Als je het dan zo kan afsluiten, dan is dat mooi, zei Van den Berg gisteren na afloop. Hij is sinds oktober 2024 hoofdtrainer bij Feyenoord onder 19. Het weer tot slot bewolkt, landinwaarts plaatselijk nog een bui, maar vanmiddag schijnt overal de zon. De meeste zon aan zee. Maxima rond 19 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: summer goes.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Hoogheemraadschap is aan de Bermweg in Capelle aan den IJssel bezig met het ophogen van 28 percelen. De kade is daar zo laag geworden dat het risico op wateroverlast toeneemt. Het werk wordt vanaf een ponton uitgevoerd en is naar verwachting begin volgende week afgerond. In 2028 wordt de volledige kade opgehoogd. De gemeente Zuidplas en het Hoogheemraadschap zijn het eens geworden over het nieuw te bouwen dorp Korte Landen. Eerder tekende het waterschap namelijk bezwaar aan omdat de gemeente onvoldoende rekening zou hebben gehouden met de waterhuishouding in het gebied. Er zijn nu afspraken gemaakt tussen de gemeente Zuidplas en het Hoogheemraadschap om een waterhuishoudingsplan op te stellen. Dat plan wordt vervolgens gebruikt bij de verdere ontwikkeling van Korte Landen en geldt als toetsingskader voor aan te vragen vergunningen. Men is het dus eens geworden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van zondag 7 juni. Na de regen van afgelopen nacht beginnen we de dag met veel bewolking. Maar vooral vanmiddag zijn er zonnige perioden en het blijft dan op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige aan zee nog af en toe krachtige wind uit een west-zuidwestelijke richting. En het wordt rond de 19 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 13. En de wind draait naar een zuidelijke richting. Morgen beginnen we de dag met droog weer. Maar in de loop van de middag neemt de kans op wat regen of enkele buien toe. Er waait morgen een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. En tijdelijk wordt er weer wat warme lucht aangevoerd. En het kan zo'n 20, lokaal 21 graden worden. Vanaf dinsdag volgen een aantal koele dagen met pittige buien. Er waait dan een matige, af en toe krachtige wind uit de west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de graad of 10, de maximumtemperatuur rond de 17 graden. Pas later deze week wordt het allemaal ietsje minder koel. En in het weekend wordt er weinig neerslag meer verwacht. Er zijn dan zonnige perioden. De wind is dan matig van kracht uit de noordwestelijke richting. En de maximumtemperatuur op zaterdag rond de 20. En zondag kan het zo'n 2.

0: beter zo.
1: Maar we waren toch goud, zeg me wat als ik jou nooit vergeten kan. Nu ineens ben
2: ik... Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl.
1: Radio Capelle.
2: Het is 1 uur.
3: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Aan de Grintweg in Rotterdam-Hilligersberg is aan het begin van de nacht een auto ondersteboven op het wegdek beland. Vermoedelijk raakte de vrouw de macht over het stuur kwijt. Bij het ongeval werd ook een geparkeerde auto geramd. Het slachtoffer moest door de brandweer uit de wagen worden bevrijd, maar ze hoefde niet naar het ziekenhuis. De politie onderzoekt het ongeval aan de Rotterdamse Grintweg. Bij een portiekflat op de Soetendaalseweg in Rotterdam-Oude-Noorden is gisteravond laat een explosief afgegaan. De voordeur van de flat raakte beschadigd en een AED-kastje, een apparaat bedoeld voor mensen met een plotselinge hartstilstand, belandde door de knal op straat. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. Onduidelijk is of iemand is opgepakt na de explosie in het Oude-Noorden. De 35e editie van de Roopa-run heeft ruim 5 miljoen euro opgeleverd voor zorgprojecten voor mensen met kanker. Het eindbedrag werd gisteravond bekendgemaakt tijdens het slotfeest in Rotterdam. Tijdens het Pinksterweekend gingen ruim 5000 deelnemers in estafette op pad vanuit Enschede en het Franse Glastre. In meerdere dagen legden ze samen honderden kilometers af richting de finish op de Coolsingel in Rotterdam. Feyenoord onder 19 mag zich sinds gisteren officieel landskampioen noemen. De ploeg van trainer Davy van den Berg versloeg op Varkenoord in de finale AZ met 1-0. In de competitie werd zowel in het najaar als dit voorjaar tot de laatste speeldag gestreden met AZ. Er zijn op een gegeven moment zoveel hobbels op de weg. Als je het dan zo kan afsluiten, dan is dat mooi, zei Van den Berg gisteren na afloop. Hij is sinds oktober 2024 hoofdtrainer bij Feyenoord onder 19. Het weer tot slot, bewolkt, landinwaarts plaatselijk nog een bui, maar vanmiddag schijnt overal de zon. De meeste zon aan zee. Maxima rond 19 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
9: Hé, hey, opa, hoor je dat?
10: Huh?
9: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
11: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
12: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
13: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
14: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande. En ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
2: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Hoogheemraadschap is aan de Bermweg in Capelle aan den IJssel bezig met het ophogen van 28 percelen. De kade is daar zo laag geworden dat het risico op wateroverlast toeneemt. Het werk wordt vanaf een ponton uitgevoerd en is naar verwachting begin volgende week afgerond. In 2028 wordt de volledige kade opgehoogd. De gemeente Zuidplas en het Hoogheemraadschap zijn het eens geworden over het nieuw te bouwen dorp Kortelanden. Eerder tekende het waterschap namelijk bezwaar aan omdat de gemeente onvoldoende rekening zou hebben gehouden met de waterhuishouding in het gebied. Er zijn nu afspraken gemaakt tussen de gemeente Zuidplas en het Hoogheemraadschap om een waterhuishoudingsplan op te stellen. Dat plan wordt vervolgens gebruikt bij de verdere ontwikkeling van Kortelanden en geldt als toetsingskader voor aan te vragen vergunningen. Men is het dus eens geworden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 7 juni. Na de regen van afgelopen nacht beginnen we de dag met veel bewolking. Maar vooral vanmiddag zijn er zonnige perioden en het blijft dan op de meeste plaatsen droog. Er waait een matig aan zee nog af en toe krachtige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Het wordt rond de 19 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 13. En de wind draait naar een zuidelijke richting. Morgen beginnen we de dag met droog weer. Maar in de loop van de middag neemt de kans op wat regen of enkele buien toe. Er waait morgen een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. En tijdelijk wordt er weer wat warme lucht aangevoerd. En het kan zo'n 20, lokaal 21 graden worden. Vanaf dinsdag volgen een aantal koele dagen met pittige buien. Er waait dan een matige, af en toe krachtige wind uit de west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de graad of 10, de maximumtemperatuur rond de 17 graden. Pas later deze week wordt het allemaal ietsje minder koel. En in het weekend wordt er weinig neerslag meer verwacht. Er zijn dan zonnige perioden. De wind is dan matig van kracht uit een noordwestelijke richting. En de maximumtemperatuur op zaterdag rond de 20. En zondag kan het zo'n 22 graden worden.

0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Muziek en informatie is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Aan de Parkweg in Papendrecht is vannacht rond 1:30 een auto in brand gevlogen. Hoe dat precies is gebeurd, is nog niet bekend. Het was de voorkant van de wagen die in brand stond, waarbij de vlammen hoog de lucht inschoten. De politie doet onderzoek naar de autobrand in Papendrecht. Een 20-jarige man uit Rotterdam is samen met twee Hagenaars van 19 en 24 aangehouden na een explosie in Eindhoven. Buurtbewoners waarschuwden de hulpdiensten nadat ze aan het begin van de nacht werden opgeschrikt door een harde knal. Door de ontploffing ontstond brand, zowel voor als in de woning aan de Eindhovense Magnoliastraat. De brandweer heeft het vuur snel kunnen blussen. De bewoonster is niet gewond geraakt. Getuigen zagen kort na de explosie een auto wegrijden en de politie heeft de drie mannen uit Rotterdam en Den Haag die in de wagen zaten aangehouden. Ze zitten vast en worden verhoord over het hoe en waarom van de explosie in de Eindhovense wijk. Bij een portiekflat op de Soetendaalse weg in Rotterdam Oude Noorden is gisteravond laat een explosief afgegaan. De voordeur van de flat raakte beschadigd en een AED-kastje, een apparaat bedoeld voor mensen met een plotselinge hartstilstand, belandde door de knal op straat. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. Onduidelijk is of iemand is opgepakt na de explosie in het Oude Noorden. De 35e editie van de Roparun heeft ruim 5 miljoen euro opgeleverd voor zorgprojecten voor mensen met kanker. Het eindbedrag werd gisteravond bekendgemaakt tijdens een slotfeest in Rotterdam. In het Pinksterweekend gingen ruim 5000 deelnemers in estafette op pad vanuit Enschede en het Franse Glastre. Ze finishten op de Coolsingel in Rotterdam. Het weer nog, opklaringen en in de loop van de dag van het westen uit droger en wat zon. Maximaal rond 19 graden. Komende dag af en toe zon. In de ochtend nog droog. In de middag eerst in de kuststrook enkele buien.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Hoogheemraadschap is aan de Bermweg in Capelle aan den IJssel bezig met het ophogen van 28 percelen. De kade is daar zo laag geworden dat het risico op wateroverlast toeneemt. Het werk wordt vanaf een ponton uitgevoerd en is naar verwachting begin volgende week afgerond. In 2028 wordt de volledige kade opgehoogd. De gemeente Zuidplas en het Hoogheemraadschap zijn het eens geworden over het nieuw te bouwen dorp Kortelanden. Eerder tekende het waterschap namelijk bezwaar aan omdat de gemeente onvoldoende rekening zou hebben gehouden met de waterhuishouding in het gebied. Er zijn nu afspraken gemaakt tussen de gemeente Zuidplas en het Hoogheemraadschap om een waterhuishoudingsplan op te stellen. Dat plan wordt vervolgens gebruikt bij de verdere ontwikkeling van Kortelanden en geldt als toetsingskader voor aan te vragen vergunningen. Men is het dus eens geworden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 7 juni. Na de regen van afgelopen nacht beginnen we de dag met veel bewolking. Maar vooral vanmiddag zijn er zonnige perioden en het blijft dan op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige aan zee nog af en toe krachtige wind uit een west-zuidwestelijke richting. En het wordt rond de 19 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 13. En de wind draait naar een zuidelijke richting. Morgen beginnen we de dag met droog weer. Maar in de loop van de middag neemt de kans op wat regen of enkele buien toe. Er waait morgen een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. En tijdelijk wordt er weer wat warme lucht aangevoerd. En het kan zo'n 20, lokaal 21 graden worden. Vanaf dinsdag volgen een aantal koele dagen met pittige buien. Er waait dan een matige, af en toe krachtige wind uit de west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de graad of 10. De maximumtemperatuur rond de 17 graden. Pas later deze week wordt het allemaal ietsje minder koel. En in het weekend wordt er weinig neerslag meer verwacht. Er zijn dan zonnige perioden. De wind is dan matig van kracht uit een noordwestelijke richting. En de maximumtemperatuur op zaterdag rond de 20. En zondag kan het zo'n 22 graden worden.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Kapelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Kapelle. Het is 3 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Aan de Parkweg in Papendrecht is vannacht rond 2:30 een auto in brand gevlogen. Hoe dat precies is gebeurd, is nog niet bekend. Het was de voorkant van de wagen die in brand stond, waarbij de vlammen hoog de lucht inschoten. De politie doet onderzoek naar de autobrand in Papendrecht. Een 20-jarige man uit Rotterdam is samen met twee Hagenaars van 19 en 24 aangehouden na een explosie in Eindhoven. Buurtbewoners waarschuwden de hulpdiensten nadat ze aan het begin van de nacht werden opgeschrikt door een harde knal. Door de ontploffing ontstond brand, zowel voor als in de woning aan de Eindhovense Magnoliastraat. De brandweer heeft het vuur snel kunnen blussen. De bewoonster is niet gewond geraakt. Getuigen zagen kort na de explosie een auto wegrijden en de politie heeft de drie mannen uit Rotterdam en Den Haag die in de wagen zaten aangehouden. Ze zitten vast en worden verhoord over het hoe en waarom van de explosie in de Eindhovense wijk. Bij een portiekflat op de Soetendaalse weg in Rotterdam-Oude-Noorden is gisteravond laat een explosief afgegaan. De voordeur van de flat raakte beschadigd en een AED-kastje, een apparaat bedoeld voor mensen met een plotselinge hartstilstand, belandde door de knal op straat. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. Onduidelijk is of iemand is opgepakt na de explosie in het Oude Noorden. De 35e editie van de Ropa-run heeft ruim 5 miljoen euro opgeleverd voor zorgprojecten voor mensen met kanker. Het eindbedrag werd gisteravond bekendgemaakt tijdens een slotfeest in Rotterdam. In het Pinksterweekend gingen ruim 5000 deelnemers in estafette op pad vanuit Enschede en het Franse Glastre. Ze finishten op de Coolsingel in Rotterdam. Het weer nog, opklaringen en in de loop van de dag van het westen uit droger en wat zon. Maximaal rond 19 graden. Komende dag af en toe zon. In de ochtend nog droog. In de middag eerst in de kuststrook enkele buien, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur is dan zo'n 21 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Veven Marcheert. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
10: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
11: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
12: De gezelligste van de regio.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Kapelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: I guess you moved on really easily.
1: Luister naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Hoogheemraadschap is aan de Bermweg in Capelle aan den IJssel bezig met het ophogen van 28 percelen. De kade is daar zo laag geworden dat het risico op wateroverlast toeneemt. Het werk wordt vanaf een ponton uitgevoerd en is naar verwachting begin volgende week afgerond. In 2028 wordt de volledige kade opgehoogd. De gemeente Zuidplas en het Hoogheemraadschap zijn het eens geworden over het nieuw te bouwen dorp Korte Landen. Eerder tekende het waterschap namelijk bezwaar aan, omdat de gemeente onvoldoende rekening zou hebben gehouden met de waterhuishouding in het gebied. Er zijn nu afspraken gemaakt tussen de gemeente Zuidplas en het Hoogheemraadschap om een waterhuishoudingsplan op te stellen. Dat plan wordt vervolgens gebruikt bij de verdere ontwikkeling van Korte Landen en geldt als toetsingskader voor aan te vragen vergunningen. Men is het dus eens geworden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van zondag 7 juni. Na de regen van afgelopen nacht beginnen we de dag met veel bewolking. Maar vooral vanmiddag zijn er zonnige perioden en het blijft dan op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige aan zee nog af en toe krachtige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Het wordt rond de 19 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 13. En de wind draait naar een zuidelijke richting. Morgen beginnen we de dag met droog weer. Maar in de loop van de middag neemt de kans op wat regen of enkele buien toe. Er waait morgen een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. En tijdelijk wordt er weer wat warme lucht aangevoerd. En het kan zo'n 20, lokaal 21 graden worden. Vanaf dinsdag volgen een aantal koele dagen met pittige buien. Er waait dan een matige, af en toe krachtige wind uit de west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de graad of 10, de maximumtemperatuur rond de 17 graden. Pas later deze week wordt het allemaal ietsje minder koel. En in het weekend wordt er weinig neerslag meer verwacht. Er zijn dan zonnige perioden. De wind is dan matig van kracht uit de noordwestelijke richting. En de maximumtemperatuur op zaterdag rond de 20. En zondag kan het zo'n 22 graden worden.
1: Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Aan de Parkweg in Papendrecht is vannacht rond 1:30 een auto in brand gevlogen. Hoe dat precies is gebeurd is nog niet bekend. Het was de voorkant van de wagen die in brand stond, waarbij de vlammen hoog de lucht inschoten. De politie doet onderzoek naar de autobrand in Papendrecht. Een 20-jarige man uit Rotterdam is samen met twee Hagenaars van 19 en 24 aangehouden na een explosie in Eindhoven. Buurtbewoners waarschuwden de hulpdiensten nadat ze aan het begin van de nacht werden opgeschrikt door een harde knal. Door de ontploffing ontstond brand, zowel voor als in de woning aan de Eindhovense Magnoliastraat. De brandweer heeft het vuur snel kunnen blussen. De bewoonster is niet gewond geraakt. Getuigen zagen kort na de explosie een auto wegrijden en de politie heeft de drie mannen uit Rotterdam en Den Haag die in de wagen zaten aangehouden. Ze zitten vast en worden verhoord over het hoe en waarom van de explosie in de Eindhovense wijk. Bij een portiekflat op de Soetendaalse weg in Rotterdam-Oude-Noorden is gisteravond laat een explosief afgegaan. De voordeur van de flat raakte beschadigd en een AED-kastje, een apparaat bedoeld voor mensen met een plotselinge hartstilstand, belandde door de knal op straat. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. Onduidelijk is of iemand is opgepakt na de explosie in het Oude Noorden. En de 35e editie van de Roopa-run heeft ruim 5 miljoen euro opgeleverd voor zorgprojecten voor mensen met kanker. Het eindbedrag werd gisteravond bekendgemaakt tijdens een slotfeest in Rotterdam. In het Pinksterweekend gingen ruim 5000 deelnemers in estafette op pad vanuit Enschede en het Franse Glastre. Ze finishten op de Coolsingel in Rotterdam. Het weer nog, opklaringen en in de loop van de dag van het westen uit droger en wat zon. Maximaal rond 19 graden. Komende dag af en toe zon. In de ochtend nog droog. In de middag eerst in de kuststrook enkele buien, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur is dan zo'n 21 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Hoogheemraadschap is aan de Bermweg in Capelle aan den IJssel bezig met het ophogen van 28 percelen. De kade is daar zo laag geworden dat het risico op wateroverlast toeneemt. Het werk wordt vanaf een ponton uitgevoerd en is naar verwachting begin volgende week afgerond. In 2028 wordt de volledige kade opgehoogd. De gemeente Zuidplas en het Hoogheemraadschap zijn het eens geworden over het nieuw te bouwen dorp Korte Landen. Eerder tekende het waterschap namelijk bezwaar aan omdat de gemeente onvoldoende rekening zou hebben gehouden met de waterhuishouding in het gebied. Er zijn nu afspraken gemaakt tussen de gemeente Zuidplas en het Hoogheemraadschap om een waterhuishoudingsplan op te stellen. Dat plan wordt vervolgens gebruikt bij de verdere ontwikkeling van Korte Landen en geldt als toetsingskader voor aan te vragen vergunningen. Men is het dus eens geworden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 7 juni. Na de regen van afgelopen nacht beginnen we de dag met veel bewolking. Maar vooral vanmiddag zijn er zonnige perioden en het blijft dan op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige aan zee nog af en toe krachtige wind uit een west-zuidwestelijke richting. En het wordt rond de 19 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 13. En de wind draait naar een zuidelijke richting. Morgen beginnen we de dag met droog weer. Maar in de loop van de middag neemt de kans op wat regen of enkele buien toe. Er waait morgen een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. En tijdelijk wordt er weer wat warme lucht aangevoerd. En het kan zo'n 20, lokaal 21 graden worden. Vanaf dinsdag volgen een aantal koele dagen met pittige buien. Er waait dan een matige, af en toe krachtige wind uit de west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de graad of 10, de maximumtemperatuur rond de 17 graden. Pas later deze week wordt het allemaal ietsje minder koel. En in het weekend wordt er weinig neerslag meer verwacht. Er zijn dan zonnige perioden. De wind is dan matig van kracht uit de noordwestelijke richting. En de maximumtemperatuur op zaterdag rond de 20. En zondag kan het zo'n 2.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Aan de Parkweg in Papendrecht is vannacht rond 1:30 een auto in brand gevlogen. Hoe dat precies is gebeurd is nog niet bekend. Het was de voorkant van de wagen die in brand stond, waarbij de vlammen hoog de lucht in schoten. De politie doet onderzoek naar de autobrand in Papendrecht. Een 20-jarige man uit Rotterdam is samen met twee Hagenaars van 19 en 24 aangehouden na een explosie in Eindhoven. Buurtbewoners waarschuwden de hulpdiensten nadat ze aan het begin van de nacht werden opgeschrikt door een harde knal. Door de ontploffing ontstond brand, zowel voor als in de woning aan de Eindhovense Magnoliastraat. De brandweer heeft het vuur snel kunnen blussen. De bewoonster is niet gewond geraakt. Getuigen zagen kort na de explosie een auto wegrijden en de politie heeft de drie mannen uit Rotterdam en Den Haag die in de wagen zaten aangehouden. Ze zitten vast en worden verhoord over het hoe en waarom van de explosie in de Eindhovense wijk. Bij een portiekflat op de Soetendaalse weg in Rotterdam-Oude-Noorden is gisteravond laat een explosief afgegaan. De voordeur van de flat raakte beschadigd en een AED-kastje, een apparaat bedoeld voor mensen met een plotselinge hartstilstand, belandde door de knal op straat. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. Onduidelijk is of iemand is opgepakt na de explosie in het Oude Noorden. De 35e editie van de Roparun heeft ruim 5 miljoen euro opgeleverd voor zorgprojecten voor mensen met kanker. Het eindbedrag werd gisteravond bekendgemaakt tijdens een slotfeest in Rotterdam. In het Pinksterweekend gingen ruim 5000 deelnemers in estafette op pad vanuit Enschede en het Franse Glastre. Ze finishten op de Coolsingel in Rotterdam. Het weer nog, opklaringen en in de loop van de dag van het westen uit droger en wat zon. Maximaal rond 19 graden. Komende dag af en toe zon. In de ochtend nog droog. In de middag eerst in de kuststrook enkele buien, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur is dan zo'n 21 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
10: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
11: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
12: De gezelligste van de regio.
0: Goedemiddag, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
12: Radio.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Hoogheemraadschap is aan de Bermweg in Capelle aan den IJssel bezig met het ophogen van 28 percelen. De kade is daar zo laag geworden dat het risico op wateroverlast toeneemt. Het werk wordt vanaf een ponton uitgevoerd en is naar verwachting begin volgende week afgerond. In 2028 wordt de volledige kade opgehoogd. De gemeente Zuidplas en het Hoogheemraadschap zijn het eens geworden over het nieuw te bouwen dorp Korte Landen. Eerder tekende het waterschap namelijk bezwaar aan omdat de gemeente onvoldoende rekening zou hebben gehouden met de waterhuishouding in het gebied. Er zijn nu afspraken gemaakt tussen de gemeente Zuidplas en het Hoogheemraadschap om een waterhuishoudingsplan op te stellen. Dat plan wordt vervolgens gebruikt bij de verdere ontwikkeling van Korte Landen en geldt als toetsingskader voor aan te vragen vergunningen. Men is het dus eens geworden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 7 juni. Na de regen van afgelopen nacht beginnen we de dag met veel bewolking. Maar vooral vanmiddag zijn er zonnige perioden en het blijft dan op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige aan zee nog af en toe krachtige wind uit een west-zuidwestelijke richting. En het wordt rond de 19 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 13. En de wind draait naar een zuidelijke richting. Morgen beginnen we de dag met droog weer. Maar in de loop van de middag neemt de kans op wat regen of enkele buien toe. Er waait morgen een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. En tijdelijk wordt er weer wat warme lucht aangevoerd. En het kan zo'n 20, lokaal 21 graden worden. Vanaf dinsdag volgen een aantal koele dagen met pittige buien. Er waait dan een matige, af en toe krachtige wind uit de west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de graad of 10, de maximumtemperatuur rond de 17 graden. Pas later deze week wordt het allemaal ietsje minder koel. En in het weekend wordt er weinig neerslag meer verwacht. Er zijn dan zonnige perioden. De wind is dan matig van kracht uit de noordwestelijke richting. En de maximumtemperatuur op zaterdag rond de 20. En zondag kan het zo'n 2

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Aan de Parkweg in Papendrecht is vannacht rond 1:30 een auto in brand gevlogen. Hoe dat precies is gebeurd, is nog niet bekend. Het was de voorkant van de wagen die in brand stond, waarbij de vlammen hoog de lucht in schoten. De politie doet onderzoek naar de autobrand in Papendrecht. Een 20-jarige man uit Rotterdam is samen met twee Hagenaars van 19 en 24 aangehouden na een explosie in Eindhoven. Buurtbewoners waarschuwden de hulpdiensten nadat ze aan het begin van de nacht werden opgeschrikt door een harde knal. Door de ontploffing ontstond brand, zowel voor als in de woning aan de Eindhovense Magnoliastraat. De brandweer heeft het vuur snel kunnen blussen. De bewoonster is niet gewond geraakt. Getuigen zagen kort na de explosie een auto wegrijden en de politie heeft de drie mannen uit Rotterdam en Den Haag die in de wagen zaten aangehouden. Ze zitten vast en worden verhoord over het hoe en waarom van de explosie in de Eindhovense wijk. Bij een portiekflat op de Soetendaalse weg in Rotterdam-Oude-Noorden is gisteravond laat een explosief afgegaan. De voordeur van de flat raakte beschadigd en een AED-kastje, een apparaat bedoeld voor mensen met een plotselinge hartstilstand, belandde door de knal op straat. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. Onduidelijk is of iemand is opgepakt na de explosie in het Oude Noorden. De 35e editie van de Roparun heeft ruim 5 miljoen euro opgeleverd voor zorgprojecten voor mensen met kanker. Het eindbedrag werd gisteravond bekendgemaakt tijdens een slotfeest in Rotterdam. In het Pinksterweekend gingen ruim 5000 deelnemers in estafette op pad vanuit Enschede en het Franse Glastre. Ze finishten op de Coolsingel in Rotterdam. Het weer nog, opklaringen en in de loop van de dag van het westen uit droger en wat zon. Maximaal rond 19 graden. Komende dag af en toe zon. In de ochtend nog droog. In de middag eerst in de kuststrook enkele buien, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur is dan zo'n 21 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Hoogheemraadschap is aan de Bermweg in Capelle aan den IJssel bezig met het ophogen van 28 percelen. De kade is daar zo laag geworden dat het risico op wateroverlast toeneemt. Het werk wordt vanaf een ponton uitgevoerd en is naar verwachting begin volgende week afgerond. In 2028 wordt de volledige kade opgehoogd. De gemeente Zuidplas en het Hoogheemraadschap zijn het eens geworden over het nieuw te bouwen dorp Kortelanden. Eerder tekende het waterschap namelijk bezwaar aan omdat de gemeente onvoldoende rekening zou hebben gehouden met de waterhuishouding in het gebied. Er zijn nu afspraken gemaakt tussen de gemeente Zuidplas en het Hoogheemraadschap om een waterhuishoudingsplan op te stellen. Dat plan wordt vervolgens gebruikt bij de verdere ontwikkeling van Kortelanden en geldt als toetsingskader voor aan te vragen vergunningen. Men is het dus eens geworden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 7 juni. Na de regen van afgelopen nacht beginnen we de dag met veel bewolking. Maar vooral vanmiddag zijn er zonnige perioden en het blijft dan op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige aan zee nog af en toe krachtige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Het wordt rond de 19 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 13. En de wind draait naar een zuidelijke richting. Morgen beginnen we de dag met droog weer. Maar in de loop van de middag neemt de kans op wat regen of enkele buien toe. Er waait morgen een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. En tijdelijk wordt er weer wat warme lucht aangevoerd. En het kan zo'n 20, lokaal 21 graden worden. Vanaf dinsdag volgen een aantal koele dagen met pittige buien. Er waait dan een matige, af en toe krachtige wind uit de west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de graad of 10, de maximumtemperatuur rond de 17 graden. Pas later deze week wordt het allemaal ietsje minder koel. En in het weekend wordt er weinig neerslag meer verwacht. Er zijn dan zonnige perioden. De wind is dan matig van kracht uit de noordwestelijke richting. En de maximumtemperatuur op zaterdag rond de 20. En zondag kan het zo'n 22 graden worden.
0: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Aan de Parkweg in Papendrecht is vannacht rond 1:30 een auto in brand gevlogen. Hoe dat precies is gebeurd, is nog niet bekend. Het was de voorkant van de wagen die in brand stond, waarbij de vlammen hoog de lucht inschoten. De politie doet onderzoek naar de autobrand in Papendrecht. Een 20-jarige man uit Rotterdam is samen met twee Hagenaars van 19 en 24 aangehouden na een explosie in Eindhoven. Buurtbewoners waarschuwden de hulpdiensten nadat ze aan het begin van de nacht werden opgeschrikt door een harde knal. Door de ontploffing ontstond brand, zowel voor als in de woning aan de Eindhovense Magnoliastraat. De brandweer heeft het vuur snel kunnen blussen. De bewoonster is niet gewond geraakt. Getuigen zagen kort na de explosie een auto wegrijden en de politie heeft de drie mannen uit Rotterdam en Den Haag die in de wagen zaten aangehouden. Ze zitten vast en worden verhoord over het hoe en waarom van de explosie in de Eindhovense wijk. Bij een portiekflat op de Soetendaalse weg in Rotterdam Oude Noorden is gisteravond laat een explosief afgegaan. De voordeur van de flat raakte beschadigd en een AED-kastje, een apparaat bedoeld voor mensen met een plotselinge hartstilstand, belandde door de knal op straat. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. Onduidelijk is of iemand is opgepakt na de explosie in het Oude Noorden. De 35e editie van de Europa-run heeft ruim 5 miljoen euro opgeleverd voor zorgprojecten voor mensen met kanker. Het eindbedrag werd gisteravond bekendgemaakt tijdens een slotfeest in Rotterdam. In het Pinksterweekend gingen ruim 5000 deelnemers in estafette op pad vanuit Enschede en het Franse Glastre. Ze finishten op de Coolsingel in Rotterdam. Het weer nog, opklaringen en in de loop van de dag van het westen uit droger en wat zon. Maximaal rond 19 graden. Komende dag af en toe zon. In de ochtend nog droog. In de middag eerst in de kuststrook enkele buien, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur is dan zo'n 21 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Veven marcheert. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
10: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
11: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Hoogheemraadschap is aan de Bermweg in Capelle aan den IJssel bezig met het ophogen van 28 percelen. De kade is daar zo laag geworden dat het risico op wateroverlast toeneemt. Het werk wordt vanaf een ponton uitgevoerd en is naar verwachting begin volgende week afgerond. In 2028 wordt de volledige kade opgehoogd. De gemeente Zuidplas en het Hoogheemraadschap zijn het eens geworden over het nieuw te bouwen dorp Korte Landen. Eerder tekende het waterschap namelijk bezwaar aan omdat de gemeente onvoldoende rekening zou hebben gehouden met de waterhuishouding in het gebied. Er zijn nu afspraken gemaakt tussen de gemeente Zuidplas en het Hoogheemraadschap om een waterhuishoudingsplan op te stellen. Dat plan wordt vervolgens gebruikt bij de verdere ontwikkeling van Korte Landen en geldt als toetsingskader voor aan te vragen vergunningen. Men is het dus eens geworden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 7 juni. Na de regen van afgelopen nacht beginnen we de dag met veel bewolking. Maar vooral vanmiddag zijn er zonnige perioden en het blijft dan op de meeste plaatsen droog. Er waait een matig aan zee nog af en toe krachtige wind uit een west-zuidwestelijke richting. En het wordt rond de 19 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 13. En de wind draait naar een zuidelijke richting. Morgen beginnen we de dag met droog weer. Maar in de loop van de middag neemt de kans op wat regen of enkele buien toe. Er waait morgen een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. En tijdelijk wordt er weer wat warme lucht aangevoerd. En het kan zo'n 20, lokaal 21 graden worden. Vanaf dinsdag volgen een aantal koele dagen met pittige buien. Er waait dan een matige, af en toe krachtige wind uit de west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de graad of 10, de maximumtemperatuur rond de 17 graden. Pas later deze week wordt het allemaal ietsje minder koel. En in het weekend wordt er weinig neerslag meer verwacht. Er zijn dan zonnige perioden. De wind is dan matig van kracht uit een noordwestelijke richting. En de maximumtemperatuur op zaterdag rond de 20. En zondag kan het zo'n 22 graden worden.
3: Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag

eens gezien. Ik ging nooit naar buiten, echt vrolijk was ik niet. Nu loop ik zelfs te fluiten.

Als laatste zojuist hoorde je het nummer Slow Growth van Caleb Cuddles, een nieuwe album Heavy Thrill. Allemaal nieuw uit, hè? Hier en daar een ouwtje, maar de meeste dingen komen deze maand of misschien zelfs wel volgende maand uit. Ik hoef het er eigenlijk nooit bij te zeggen, maar vooruit. West of Eden's nieuwe album, zijn Zweedse folkband, hebben zich ditmaal op het album Lighthouse Keeping toegelegd op Ierse en Schotse, Engelse folk in ieder geval. Pound a Week Rise gaat het nummer worden, West of Eden zo. Daarna de leuke bluegrass band Throwdown Thursday, Fool for You van hun gelijknamige album Throwdown Thursday. En dan ga ik van de folk en de bluegrass naar de blues met Taj Mahal en de Phantom Blues Band. You Put the Whammy on Me van hun album Time. Komen ze.

0: You put the whammy on me.
1: Nou, dan hebben we zo'n beetje alle belangrijke genres al gehad en we zijn nog niet eens een half uur op weg. En Taj Mahal voegde er dan ook nog een tropisch tintje toe aan dat rijtje met het nummer You Put the Whammy on Me. Leuk album, Time. Vorige week opende ik met de band Need to Breathe. Nou, dat spreekt voor zich. Gaat niet goed als je het niet doet, maar voor de meeste mensen gaat het gelukkig vanzelf. Hun album heet The Long Surrender. Voor mijn grote verrassing vond dat een van de beste albums die ik deze maand hoorde. Where You Call Home heb ik gekozen voor deze keer. En dan ga ik nog een keer iets draaien van het album Love These Days van Karen Dahlstrom. Ook al zo'n verrassend album, heel goed. Last of My Line gaat haar liedje worden. Need to Breathe en Karen Dahlstrom.

tweede album dat het Jesper Lindel dit jaar uitbrengt is ook al zo'n pareltje. Het tweede album heet Royal. En Sweeter Tomorrow is wat ik je ga laten horen. En die leuke India Raimi, haar album heet Villain Era. En daar heeft ze een liedje over geschreven met de titel Welcome to My Villain Era. Jesper Lindel en India.

0: heeft Jesper Lindell zich nu de laatste twee albums toegelegd op zijn interpretaties van soulklassiekers. Heeft Jalen Nagonda nooit iets anders gedaan dan soul maken. En zijn laatste album, je hoorde zojuist het nummer Good Good Love, heet Doctrine of Love. De man nog een keer, Jalen Nagonda. Joshua Ray Walker, immigrade aus, lekkere country muziek. Ain't Dead Yet, zo heet zijn album. En ik laat je de titeltrack horen. En daarna de eigenwijze alt-folk band Crow and Gazelle nog één keer. Dan hebben we weer genoeg gehoord en moeten ze ruimte maken voor nieuwere dingen. Truth Be Told, zo heet hun album. De band nog een keer, Crow and Gazelle. Het nummer gaat worden Down the Road. Maar we beginnen met Joshua Ray Walker.
1: Do all you non-believers wonder what I'll wear when I'm laid to rest? I won't need my Sunday's best, 'cause I ain't dead yet.

Singer-songwriter Jenny Reynolds uit Austin, Texas heeft een nieuw album. Het is nog niet uit, maar ik heb het al binnen. Dat gaat Willow and Stone heten. A Little Lie is het eerste nummer dat ik je ga laten horen. Jenny Reynolds. Daarna William Alexander. Prachtige stem. Ride Another Day. Een heel album vol met paarden en cowboyliedjes. Echt leuk, want het is echt één verhaal bij elkaar. Het album heet Along the Boundary Line. Ik geloof dat ik vorige keer ook al zei de borderline. Het album nog een keer, Along the Boundary Line. De man William Alexander, het liedje Ride Another Day. Maar we beginnen met Jenny Reynolds.

zijn lekkere muziekjes weer, hè? Heb ik weer leuk voor je bij elkaar gezocht, al zeg ik het zelf. Ik ben natuurlijk afhankelijk van wat er binnenkomt. En het is een en al pracht de laatste maanden. We gaan even naar de blues. P.K. Mayo, een overzichtsalbum. Ik heb gekozen voor Mercury Blues, lekkere klassieke akoestische blues van het album All Before Yesterday, deze maand uit. En dan eindigen we dit uur met Emily Nenny's nummer Home With My Dog. Omdat ik me daar helemaal in kan vinden. Haar leuke album, dat van Emily Nenny dus, heet Moving Shoes. En dan vraag ik je of dat je mee verhuist naar het tweede uur. Tot zo, P.K. Mayo, Emily Nenny.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Aan de Parkweg in Papendrecht is vannacht rond 1:30 een auto in brand gevlogen. Hoe dat precies is gebeurd, is nog niet bekend. Het was de voorkant van de wagen die in brand stond, waarbij de vlammen hoog de lucht inschoten. De politie doet onderzoek naar de autobrand in Papendrecht. Een 20-jarige man uit Rotterdam is samen met twee Hagenaars van 19 en 24 aangehouden na een explosie in Eindhoven. Buurtbewoners waarschuwden de hulpdiensten nadat ze aan het begin van de nacht werden opgeschrikt door een harde knal. Door de ontploffing ontstond brand, zowel voor als in de woning aan de Eindhovense Magnoliastraat. De brandweer heeft het vuur snel kunnen blussen. De bewoonster is niet gewond geraakt. Getuigen zagen kort na de explosie een auto wegrijden en de politie heeft de drie mannen uit Rotterdam en Den Haag die in de wagen zaten aangehouden. Ze zitten vast en worden verhoord over het hoe en waarom van de explosie in de Eindhovense wijk. Bij een portiekflat op de Soetendaalse weg in Rotterdam-Oude-Noorden is gisteravond laat een explosief afgegaan. De voordeur van de flat raakte beschadigd en een AED-kastje, een apparaat bedoeld voor mensen met een plotselinge hartstilstand, belandde door de knal op straat. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. Onduidelijk is of iemand is opgepakt na de explosie in het Oude Noorden. En de 35e editie van de Europa-run heeft ruim 5 miljoen euro opgeleverd voor zorgprojecten voor mensen met kanker. Het eindbedrag werd gisteravond bekendgemaakt tijdens een slotfeest in Rotterdam. In het Pinksterweekend gingen ruim 5000 deelnemers in estafette op pad vanuit Enschede en het Franse Glastre. Ze finishten op de Coolsingel in Rotterdam. Het weer nog, opklaringen en in de loop van de dag van het westen uit droger en wat zon. Maximaal rond 19 graden. Komende dag af en toe zon. In de ochtend nog droog. In de middag eerst in de kuststrook enkele buien, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur is dan zo'n 21 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hé, hey, opa, hoor je dat?
5: Huh?
4: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij een van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
11: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
12: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
13: 105.3 Radio Capelle. Hello, I'm Gregory Page and you're listening to Anita on Undercover.
14: Here lies Les Moore, four slugs from a .44, no less, no more.

On Undercover begonnen we dus met de Deslons. En ik ga zo door met een plaat uit de eigen platenkast. Maar ik had het eerste uur nog helemaal geen huishoudelijke mededelingen gedaan. Doe ik dat gelijk, kunnen we daarna gewoon in één ruk door met alle mooie muziekjes. Heb je iets te melden of te vragen? Of wil je één keer in de week de playlisten ontvangen? Laat het me weten. Anita Undercover aan elkaar. AnitaUndercover@gmail.com. Ook deze week uit de platenkast een plaat van Remmelt en Muus. Die een duo waren en toen in één keer een trio. Want daarachter With Femke. Allemaal uit de contreien Delft, Den Haag. Van het album Bridging the Gap 2001 het nummer Selfish Man. En daarna singer-songwriter Nathan Evans Fox. Mooie naam, hè? Nathan Evans Fox. Lots of Beginnings van zijn album Heirloom. Remmelt, Muus en Femke, Nathan Evans Fox.

Ik ga je zo bluegrass, blues en blues laten horen. We beginnen met March to August. De bluegrass band gaat Highways and Honky Tonks zingen van hun nieuwe album Highway 75. Daarna van een EP'tje dat Blues for Breakfast heet, Lance en Lia met het nummer True to These Roots. En als laatste in dat blokje van drie, Dave Thomas, het nummer Mr. Moonchild, zijn album Bridge Street Blues. March to August, Lance Elia en Dave Thomas nu.

Het nieuwste album van Paul Cotten met de titel Book of Paul is wederom zeer geslaagd, vind ik. En heel mooi afwisselend. Stevige dingen, rustigere dingen. The Voice Inside ga ik je laten horen. En er staat dan tussen haakjes Silence achter. Daarna gaan we cover coveren, dus kom ik bij je terug. Paul Cotten.

0: The voice inside rings so loud to the point I could die. When it's clear in my head, the spirit is fed, the voice is God.
1: Ik vertelde het zojuist al, het is tijd om te gaan cover-coveren. En ook deze week draai ik twee versies van het nummer When Something Is Wrong With My Baby. De eerste komt uit 1967 en de tweede uit 1989. Daar merk je al aan, het een geliefd nummer om te coveren. We beginnen met de Sweet Inspirations versie en daarna, wat een combinatie, Linda Ronstadt en Aaron Neville. Tweemaal in de cover-coverplaat When Something Is Wrong With My Baby.

heb nog echt veel mooie en nieuwe dingen voor je in de aanbieding, hè? Zo nou halverwege tweede uur. Teddy Thompson's nieuwe album heet Never Be The Same. So This Is Heartache. En zijn vorige albums waren pure countryplaten. Hij is weer een beetje de rockkant opgegaan. Mocht je dat interessant vinden, moet je dat album maar even checken. Never Be The Same, zo heet het album. De man, Teddy Thompson. Daarna Rachel Brooke, gewoon omdat ze zo leuk is. Let Me Loose Again van haar album This One's For You. Teddy en Rachel.

Taylor is een moderne soulzangeres. Haar nieuwe album heet A Little Bit of Me. Ik houd ervan, dus ook deze week op de playlist. En dan met het nummer Hand on My Soul. Daarna, oude rot in het vak, bluesgitarist Chris Bergson. Een afwisselend album met de titel East River Blues. Staan ook een aantal instrumentale bluesnummers op. Mocht je dat willen horen. Ik draai die niet in deze show. Maar zeer de moeite waard. Hij zingt dus ook op het nummer Kindless Villain. Micah Miller, Chris Bergson.

50 jaar onderweg, oftewel on the road, oftewel, en dat is onder andere de titel, 50 Years From Home. Dan heb ik het over Vince Gill, die heeft dus iets te vieren en dat doet hij met wel 7 EP'tjes. En op sommige van die EP'tjes staan gewoon 8, 9, 10, 12 nummers. Van EP nummer 4, Vince Gill, daar heb ik het dus over, met de titel Down at the Borderline gaan we luisteren naar Pink Cadillac. Iedereen kent hem, ga ik vanuit. Mocht je deze man, Vince Gill, niet kennen, dan raad ik je zeer aan om zijn oeuvre te gaan ontdekken. En waarom dan niet met deze releases? Vince Gill, Pink Cadillac.

0: heerlijk, vindt Gil. We hebben nog even, maar we lopen zo'n beetje tegen het einde van de show. Ik ga je dus nu alvast bedanken voor het luisteren. Fijn dat je erbij was. Zonder luisteraars geen radio, hè? Dan slaat het helemaal nergens op. Je luistert waarschijnlijk via rootsparadise.com/undercover. Eerste twee uur undercover en blijf vooral hangen dan voor het derde uur. Lekkere oude soulmeuk. Rodney Crowell, ja, een nieuw album. Dat album heet Then Again, is deze maand uit. En ik ga je het mooie Go Light a Candle laten horen dat hij opnam samen met Emmylou Harris en Lara Vinn. En dan eindig ik met folkzangeres Annie Gallup. Haar album heet Night Clothes. Ik zou bijna zeggen welterusten, maar misschien luister je dit wel in de ochtend. Misschien dan wel op zondagochtend lekker in je pyjama blijven lopen. In ieder geval, dat album van Annie Gallup heet Night Clothes. En ik ga je de titeltrack laten horen. Rodney Crowell, Emmylou Harris, Lara Lynn, Annie Gallup. En dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende keer. Doeg!
1: So we took one on the chin.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Aan de Parkweg in Papendrecht is vannacht rond 1:30 een auto in brand gevlogen. Hoe dat precies is gebeurd, is nog niet bekend. Het was de voorkant van de wagen die in brand stond, waarbij de vlammen hoog de lucht in schoten. Politie doet onderzoek naar de autobrand in Papendrecht. Een 20-jarige man uit Rotterdam is samen met twee Hagenaars van 19 en 24 aangehouden na een explosie in Eindhoven. Buurtbewoners waarschuwden de hulpdiensten nadat ze aan het begin van de nacht werden opgeschrikt door een harde knal. Door de ontploffing ontstond brand, zowel voor als in de woning aan de Eindhovense Magnoliastraat. De brandweer heeft het vuur snel kunnen blussen. De bewoonster is niet gewond geraakt. Getuigen zagen kort na de explosie een auto wegrijden en de politie heeft de drie mannen uit Rotterdam en Den Haag die in de wagen zaten aangehouden. Ze zitten vast en worden verhoord over het hoe en waarom van de explosie in de Eindhovense wijk. Bij een portiekflat op de Soetendaalse weg in Rotterdam-Oude-Noorden is gisteravond laat een explosief afgegaan. De voordeur van de flat raakte beschadigd en een AED-kastje, een apparaat bedoeld voor mensen met een plotselinge hartstilstand, belandde door de knal op straat. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. Onduidelijk is of iemand is opgepakt na de explosie in het Oude Noorden. De 35e editie van de Roopa-run heeft ruim 5 miljoen euro opgeleverd voor zorgprojecten voor mensen met kanker. Het eindbedrag werd gisteravond bekendgemaakt tijdens een slotfeest in Rotterdam. In het Pinksterweekend gingen ruim 5000 deelnemers in estafette op pad vanuit Enschede en het Franse Glastre. Ze finishten op de Coolsingel in Rotterdam. Het weer nog, opklaringen en in de loop van de dag van het westen uit droger en wat zon. Maximaal rond 19 graden. Komende dag af en toe zon. In de ochtend nog droog. In de middag eerst in de kuststrook enkele buien, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur is dan zo'n 21 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Hoogheemraadschap is aan de Bermweg in Capelle aan den IJssel bezig met het ophogen van 28 percelen. De kade is daar zo laag geworden dat het risico op wateroverlast toeneemt. Het werk wordt vanaf een ponton uitgevoerd en is naar verwachting begin volgende week afgerond. In 2028 wordt de volledige kade opgehoogd. De gemeente Zuidplas en het Hoogheemraadschap zijn het eens geworden over het nieuw te bouwen dorp Kortelanden. Eerder tekende het waterschap namelijk bezwaar aan omdat de gemeente onvoldoende rekening zou hebben gehouden met de waterhuishouding in het gebied. Er zijn nu afspraken gemaakt tussen de gemeente Zuidplas en het Hoogheemraadschap om een waterhuishoudingsplan op te stellen. Dat plan wordt vervolgens gebruikt bij de verdere ontwikkeling van Kortelanden en geldt als toetsingskader voor aan te vragen vergunningen. Men is het dus eens geworden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 7 juni. Na de regen van afgelopen nacht beginnen we de dag met veel bewolking. Maar vooral vanmiddag zijn er zonnige perioden en het blijft dan op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige aan zee nog af en toe krachtige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Het wordt rond de 19 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 13. En de wind draait naar een zuidelijke richting. Morgen beginnen we de dag met droog weer. Maar in de loop van de middag neemt de kans op wat regen of enkele buien toe. Er waait morgen een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. En tijdelijk wordt er weer wat warme lucht aangevoerd. En het kan zo'n 20, lokaal 21 graden worden. Vanaf dinsdag volgen een aantal koele dagen met pittige buien. Er waait dan een matige, af en toe krachtige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de graad of 10. De maximumtemperatuur rond de 17 graden. Pas later deze week wordt het allemaal ietsje minder koel. En in het weekend wordt er weinig neerslag meer verwacht. Er zijn dan zonnige perioden. De wind is dan matig van kracht uit een noordwestelijke richting. En de maximumtemperatuur op zaterdag rond de 20. En zondag kan het zo'n 22.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Aan de Parkweg in Papendrecht is vannacht rond 1:30 een auto in brand gevlogen. Hoe dat precies is gebeurd, is nog niet bekend. Het was de voorkant van de wagen die in brand stond, waarbij de vlammen hoog de lucht inschoten. De politie doet onderzoek naar de autobrand in Papendrecht. Een 20-jarige man uit Rotterdam is samen met twee Hagenaars van 19 en 24 aangehouden na een explosie in Eindhoven. Buurtbewoners waarschuwden de hulpdiensten nadat ze aan het begin van de nacht werden opgeschrikt door een harde knal. Door de ontploffing ontstond brand, zowel voor als in de woning aan de Eindhovense Magnoliastraat. De brandweer heeft het vuur snel kunnen blussen. De bewoonster is niet gewond geraakt. Getuigen zagen kort na de explosie een auto wegrijden en de politie heeft de drie mannen uit Rotterdam en Den Haag die in de wagen zaten aangehouden. Ze zitten vast en worden verhoord over het hoe en waarom van de explosie in de Eindhovense wijk. Bij een portiekflat op de Soetendaalse weg in Rotterdam-Oude-Noorden is gisteravond laat een explosief afgegaan. De voordeur van de flat raakte beschadigd en een AED-kastje, een apparaat bedoeld voor mensen met een plotselinge hartstilstand, belandde door de knal op straat. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. Onduidelijk is of iemand is opgepakt na de explosie in het Oude Noorden. De 35e editie van de Roopa-run heeft ruim 5 miljoen euro opgeleverd voor zorgprojecten voor mensen met kanker. Het eindbedrag werd gisteravond bekendgemaakt tijdens een slotfeest in Rotterdam. In het Pinksterweekend gingen ruim 5000 deelnemers in estafette op pad vanuit Enschede en het Franse Glastre. Ze finishten op de Coolsingel in Rotterdam. Het weer nog, opklaringen en in de loop van de dag van het westen uit droger en wat zon. Maximaal rond 19 graden. Komende dag af en toe zon. In de ochtend nog droog. In de middag eerst in de kuststrook enkele buien, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur is dan zo'n 21 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
9: Hey opa, hoor je dat?
10: Huh?
9: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
11: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
12: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
0: Goedenavond, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Hoogheemraadschap is aan de Bermweg in Capelle aan den IJssel bezig met het ophogen van 28 percelen. De kade is daar zo laag geworden dat het risico op wateroverlast toeneemt. Het werk wordt vanaf een ponton uitgevoerd en is naar verwachting begin volgende week afgerond. In 2028 wordt de volledige kade opgehoogd. De gemeente Zuidplas en het Hoogheemraadschap zijn het eens geworden over het nieuw te bouwen dorp Kortelanden. Eerder tekende het waterschap namelijk bezwaar aan omdat de gemeente onvoldoende rekening zou hebben gehouden met de waterhuishouding in het gebied. Er zijn nu afspraken gemaakt tussen de gemeente Zuidplas en het Hoogheemraadschap om een waterhuishoudingsplan op te stellen. Dat plan wordt vervolgens gebruikt bij de verdere ontwikkeling van Kortelanden en geldt als toetsingskader voor aan te vragen vergunningen. Men is het dus eens geworden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 7 juni. Na de regen van afgelopen nacht beginnen we de dag met veel bewolking. Maar vooral vanmiddag zijn er zonnige perioden en het blijft dan op de meeste plaatsen droog. Er waait een matig aan zee nog af en toe krachtige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Het wordt rond de 19 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 13. En de wind draait naar een zuidelijke richting. Morgen beginnen we de dag met droog weer. Maar in de loop van de middag neemt de kans op wat regen of enkele buien toe. Er waait morgen een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. En tijdelijk wordt er weer wat warme lucht aangevoerd. En het kan zo'n 20, lokaal 21 graden worden. Vanaf dinsdag volgen een aantal koele dagen met pittige buien. Er waait dan een matige, af en toe krachtige wind uit de west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de graad of 10, de maximumtemperatuur rond de 17 graden. Pas later deze week wordt het allemaal ietsje minder koel. En in het weekend wordt er weinig neerslag meer verwacht. Er zijn dan zonnige perioden. De wind is dan matig van kracht uit een noordwestelijke richting. En de maximumtemperatuur op zaterdag rond de 20. En zondag kan het zo'n 22 graden worden.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

24 uur per dag, 7 dagen in de week. Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle. De hits van nu en de hits van toen. Dit is Radio Capelle. Hey.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.3.
1: Ik ben Reinoud Roem. Met het nieuws van Radio Rijnmond. Aan de Parkweg in Papendrecht is vannacht rond 1:30 een auto in brand gevlogen. Hoe dat precies is gebeurd is nog niet bekend. Het was de voorkant van de wagen die in brand stond, waarbij de vlammen hoog de lucht in schoten. De politie doet onderzoek naar de autobrand in Papendrecht. Een 20-jarige man uit Rotterdam is samen met twee Hagenaars van 19 en 24 aangehouden na een explosie in Eindhoven. Buurtbewoners waarschuwden de hulpdiensten nadat ze aan het begin van de nacht werden opgeschrikt door een harde knal. Door de ontploffing ontstond brand, zowel voor als in de woning aan de Eindhovense Magnoliastraat. De brandweer heeft het vuur snel kunnen blussen. De bewoonster is niet gewond geraakt. Getuigen zagen kort na de explosie een auto wegrijden. En de politie heeft de drie mannen uit Rotterdam en Den Haag die in de wagen zaten aangehouden. Ze zitten vast en worden verhoord over het hoe en waarom van de explosie in de Eindhovense wijk. Bij een portiekflat op de Soetendaalse weg in Rotterdam Oude Noorden is gisteravond laat een explosief afgegaan. De voordeur van de flat raakte beschadigd en een AED-kastje, een apparaat bedoeld voor mensen met een plotselinge hartstilstand, belandde door de knal op straat. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. Onduidelijk is of iemand is opgepakt na de explosie in het Oude Noorden. De 35e editie van de Roopa-run heeft ruim 5 miljoen euro opgeleverd voor zorgprojecten voor mensen met kanker. Het eindbedrag werd gisteravond bekendgemaakt tijdens een slotfeest in Rotterdam. In het Pinksterweekend gingen ruim 5000 deelnemers in estafette op pad vanuit Enschede en het Franse Glastre. Ze finishten op de Coolsingel in Rotterdam. Het weer nog, opklaringen en in de loop van de dag van het westen uit droger en wat zon. Maximaal rond 19 graden. Komende
2: mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Hoogheemraadschap is aan de Bermweg in Capelle aan den IJssel bezig met het ophogen van 28 percelen. De kade is daar zo laag geworden dat het risico op wateroverlast toeneemt. Het werk wordt vanaf een ponton uitgevoerd en is naar verwachting begin volgende week afgerond. In 2028 wordt de volledige kade opgehoogd. De gemeente Zuidplas en het Hoogheemraadschap zijn het eens geworden over het nieuw te bouwen dorp Kortelanden. Eerder tekende het waterschap namelijk bezwaar aan omdat de gemeente onvoldoende rekening zou hebben gehouden met de waterhuishouding in het gebied. Er zijn nu afspraken gemaakt tussen de gemeente Zuidplas en het Hoogheemraadschap om een waterhuishoudingsplan op te stellen. Dat plan wordt vervolgens gebruikt bij de verdere ontwikkeling van Kortelanden en geldt als toetsingskader voor aan te vragen vergunningen. Men is het dus eens geworden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 7 juni. Na de regen van afgelopen nacht beginnen we de dag met veel bewolking. Maar vooral vanmiddag zijn er zonnige perioden en het blijft dan op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige aan zee nog af en toe krachtige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Het wordt rond de 19 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 13. En de wind draait naar een zuidelijke richting. Morgen beginnen we de dag met droog weer. Maar in de loop van de middag neemt de kans op wat regen of enkele buien toe. Er waait morgen een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. En tijdelijk wordt er weer wat warme lucht aangevoerd. En het kan zo'n 20, lokaal 21 graden worden. Vanaf dinsdag volgen een aantal koele dagen met pittige buien. Er waait dan een matige, af en toe krachtige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de graad of 10, de maximumtemperatuur rond de 17 graden. Pas later deze week wordt het allemaal ietsje minder koel. En in het weekend wordt er weinig neerslag meer verwacht. Er zijn dan zonnige perioden. De wind is dan matig van kracht uit een noordwestelijke richting. En de maximumtemperatuur

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Aan de Parkweg in Papendrecht is vannacht rond 1:30 een auto in brand gevlogen. Hoe dat precies is gebeurd, is nog niet bekend. Het was de voorkant van de wagen die in brand stond, waarbij de vlammen hoog de lucht inschoten. De politie doet onderzoek naar de autobrand in Papendrecht. Een 20-jarige man uit Rotterdam is samen met twee Hagenaars van 19 en 24 aangehouden na een explosie in Eindhoven. Buurtbewoners waarschuwden de hulpdiensten nadat ze aan het begin van de nacht werden opgeschrikt door een harde knal. Door de ontploffing ontstond brand, zowel voor als in de woning aan de Eindhovense Magnoliastraat. De brandweer heeft het vuur snel kunnen blussen. De bewoonster is niet gewond geraakt. Getuigen zagen kort na de explosie een auto wegrijden en de politie heeft de drie mannen uit Rotterdam en Den Haag die in de wagen zaten aangehouden. Ze zitten vast en worden verhoord over het hoe en waarom van de explosie in de Eindhovense wijk. Bij een portiekflat op de Soetendaalse weg in Rotterdam-Oude-Noorden is gisteravond laat een explosief afgegaan. De voordeur van de flat raakte beschadigd en een AED-kastje, een apparaat bedoeld voor mensen met een plotselinge hartstilstand, belandde door de knal op straat. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. Onduidelijk is of iemand is opgepakt na de explosie in het Oude Noorden. De 35e editie van de Europa-run heeft ruim 5 miljoen euro opgeleverd voor zorgprojecten voor mensen met kanker. Het eindbedrag werd gisteravond bekendgemaakt tijdens een slotfeest in Rotterdam. In het Pinksterweekend gingen ruim 5000 deelnemers in estafette op pad vanuit Enschede en het Franse Glastre. Ze finishten op de Coolsingel in Rotterdam. Het weer nog, opklaringen en in de loop van de dag van het westen uit droger en wat zon. Maximaal rond 19 graden. Komende dag af en toe zon. In de ochtend nog droog. In de middag eerst in de kuststrook enkele buien, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur is dan zo'n 21 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
6: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
9: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
10: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
11: Jazeker, heel belangrijk.
9: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: talking.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Hoogheemraadschap is aan de Bermweg in Capelle aan den IJssel bezig met het ophogen van 28 percelen. De kade is daar zo laag geworden dat het risico op wateroverlast toeneemt. Het werk wordt vanaf een ponton uitgevoerd en is naar verwachting begin volgende week afgerond. In 2028 wordt de volledige kade opgehoogd. De gemeente Zuidplas en het Hoogheemraadschap zijn het eens geworden over het nieuw te bouwen dorp Korte Landen. Eerder tekende het waterschap namelijk bezwaar aan, omdat de gemeente onvoldoende rekening zou hebben gehouden met de waterhuishouding in het gebied. Er zijn nu afspraken gemaakt tussen de gemeente Zuidplas en het Hoogheemraadschap om een waterhuishoudingsplan op te stellen. Dat plan wordt vervolgens gebruikt bij de verdere ontwikkeling van Korte Landen en geldt als toetsingskader voor aan te vragen vergunningen. Men is het dus eens geworden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van zondag 7 juni. Na de regen van afgelopen nacht beginnen we de dag met veel bewolking. Maar vooral vanmiddag zijn er zonnige perioden en het blijft dan op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige aan zee nog af en toe krachtige wind uit een west-zuidwestelijke richting. En het wordt rond de 19 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 13. En de wind draait naar een zuidelijke richting. Morgen beginnen we de dag met droog weer. Maar in de loop van de middag neemt de kans op wat regen of enkele buien toe. Er waait morgen een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. En tijdelijk wordt er weer wat warme lucht aangevoerd. En het kan zo'n 20, lokaal 21 graden worden. Vanaf dinsdag volgen een aantal koele dagen met pittige buien. Er waait dan een matige, af en toe krachtige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de graad of 10. De maximumtemperatuur rond de 17 graden. Pas later deze week wordt het allemaal ietsje minder koel. En in het weekend wordt er weinig neerslag meer verwacht. Er zijn dan zonnige perioden. De wind is dan matig van kracht uit een noordwestelijke richting. En de maximumtemperatuur op zaterdag rond de 20. En zondag kan het zo'n 2.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Aan de Parkweg in Papendrecht is vannacht rond 2:30 een auto in brand gevlogen. Hoe dat precies is gebeurd, is nog niet bekend. Het was de voorkant van de wagen die in brand stond, waarbij de vlammen hoog de lucht in schoten.